Maar yo, zijn de goede mooie bij BV. Op mijn laatste mail, hoe maar dit ook zonder mum. Zo voor snel vergeet tijd. Dus hier is net hartelijk welkom bij alle slagen orde. Wat man al zo. Ze zijn met Bastelen al luisteren. Natuurlijk om 9:22:04. Als de Freddy door is, 11:30 weer is. Also, veel spaas aan een zeezender. Hallo heren, is hij aan het achtergrond wie Dengeltje Kehle spelen. Dan werd er gespannen een zending erover komen. Also, problematisch.

Zo, en dan zijn we ook zo bij de eerste wensen komen. Voor Mandy gewenst Andrea Jurgens. En daarbij liebe ich euch beide. Viel Spaß, Mandy.

0: de muziek.
1: En dan komen we bij Next Lunchpunt van Cynthia van Daan. Voor nu wel cool. Dan gaat het de eerste DSC Gewinnerin gewinnt. Bangaranga, Dara.

So Dolce, as a dappie face, dat brengt de Malone op de zonde mooien. En dat hij ook chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, middle of the road.

Doopie doobie doobie doom, ja wee een jong wat dat net gemaakt, pan de sens. Soyons sérieux. Jean Pitney, 24 hours from Tulsa, dat was 63.

Zo, al zo eerlijk, hè? Zo benenleng, daar ging ik niet blijven. Nee, wat zal dat? En dat zegt zich Gilles Dreux, hij heeft eigenlijk richtig genoemd Jean-Paul Chapuisat, heeft zich voor Dreux genannt, wel een zu Dreux geboren heeft. Dat is een oortschaft, Dreux. Am France, ne, an der France, an der Douce France, als Dreux en oortschaft, ja, genau. En hier is daar geboren, dus nennen ze Gilles Dreux. En nu is 1860 een fort liedje gezongen, wat we allemaal goed kennen. Alouette.

Op alle vorm moest naar zijn garage dik raten gelaaf zien, of hij wat jijzen zo panisch, ik ook geen aanhoud. Op mammoet geroef, kom die eens een spaghetti, is hij fertig. Dat kan natuurlijk ook zijn, want hij met hem ging als ze zangen, dan, ja, dat kan, ja, oder ook niet. Ja, dat waren voor mij, zo'n schmerz met nul luisteren. Mijn tijd gaat op een en, dat waren het, ik maak nu een zauberspruch, en dat is niet meer doen. Dat gaat ganz snel. Blijf daar geschaut, hij gaat wel maar goede muziek, blijf maar gezond, vergeet niet genoeg te drinken, meer als die egal wat, also Wasser. Los de fischt Wasser, so maar mal so. Ne, so's kind die noch op Barrikaden, dat brengt wel je ook geen hund, dat ben wel ganz avenue, an der Stadt voller Fischt, door jijts, als Wasser, nee, nimmer wel die Wasser gedronken, gut, ne. Also, ich hab meinem Doktor am Lenker erzählt, hat in den Kopf gerisselt. Ich weiß nicht, für was. Vielleicht hat er einen Knick weh, ja? Ich hab keine Ahnung. Ich mein, die Sohn ist tschüss, Eddie, aber bye bye. Hei könnt den Titel haben drauf, dem am Zauberwort Abracadabra, das war 82, und das war Steve Miller Band. Bleibt angeschaut im Radio Belvalet. Hei geht weiter. Ciao!